0: fucking
1: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voel je goed met de nummer 1 aan de Costa Blanca.
2: One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voel je goed met de nummer 1 aan de Costa Blanca.
2: When I first

0: Extra FM.
1: Dit Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer in het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Voel je goed met de nummer 1.

0: Extra FM. Het Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
3: Do you have cataracts? Are you trying to decide if you should have cataract surgery? The thought of surgery on your eyes can be scary. Cataracts can impact your vision and make it difficult to do daily activities. Be seen quickly by an expert without long waiting lists. Call the eye doctor costablanca.com in Albia on 966-866-600.
4: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
5: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
6: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
7: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
8: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
9: Voel je goed met een nummer.

0: Stel u voor dat u over het volgende beschikt. Een zorgadviseur, een vertaalteam, de keuze van het soort doktersbezoek, exclusieve kortingen en toegang tot een eerste klas wachtkamer voor uw welzijn. Dit alles en nog veel meer staat u te wachten met de Health Premium Card van het Hospital Quirón Salud Torrevieja. Vraag nu uw kaart aan in ons ziekenhuis en beleef een unieke zorgervaring. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
2: Welkom bij La Plume. Het restaurant waar je geniet van heerlijke gerechten in een sfeervolle ambiance. Voor lunch of diner, à la carte of het maandmenu uitproberen, bij La Plume ben je aan het juiste adres. Ook kun je kiezen om zowel binnen als buiten te dineren tijdens het mooie weer. En parkeren? Geen probleem op onze privé parkeerplaats. Kom langs bij La Plume in La Nucía en laat je verwennen door onze culinaire hoogstandjes. Ga naar restaurantelaplume.com voor een impressie of om te reserveren. En kom snel eens langs, wij verwelkomen je graag.
3: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier, naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
2: Restaurante La Plume in La Nucía. Verrassende smaken, onvergetelijke momenten.
4: The difference is what you do, what you wear, what I wear. Oliver's Optica, trendsetting vision based on groundbreaking collections from LA, Paris, New York and now also Albier. Oliver's Optica brings you the sights of Chanel, Prada, Gucci, but also Chrome Hearts, Cartier, Oliver's People and more. Also for professional eye tests, eye pressure control, we use a high-tech camera system for centering contact lenses. Oliver's Optica. See the world from the other side. At Avenida del Albier in Albier. And at oliversoptica.com.
5: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
6: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucía, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucía, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucía. The best brands, now with great discounts.
7: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle

0: Dad, have you put on your sun cream?
1: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
0: Grandad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
2: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
3: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Og på uuuaquacenter.com.
4: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uurs toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing altijd binnen handbereik.
5: Neem natuurlijk tot til Extra FM I butikken vår og få 5% rabatt på alle våre produkter hos UUU Aquacenter Benissa.
6: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
7: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
8: Saving on your insurance is easy with Linea Direct.
9: Easy? How easy?
8: Well, it's like riding a bike.
9: Oh, you mean like falling off a log?
8: Piece of cake.
9: Ah, easy peasy, lemon squeezy.
8: Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Linea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919 181 130, that's 919 181 130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
7: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf €10. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
10: De hotspot van deze zomer, Loyetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Loyetta Restaurant en Terras, naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij loyetta.com.
11: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer in het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på 1 dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida del Albir 82, 1A. Albir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
14: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje... en hooggewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt. En de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
15: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albir. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken... die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albir. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makkah.
16: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
17: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
18: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf... en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars... zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
19: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan... op www.mcsverzekeringen.com.
20: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werken... werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto. Aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto. Spreekt uw taal.
21: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.

0: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
1: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca. Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Welkom bij La Plume. Dem restaurant in dem Sie köstliche Gerichte in stimmungsvoller Atmosphäre genießen können. Ob zum Mittag- oder Abendessen, à la carte essen oder das Monatsmenü probieren. Bei La Plume sind Sie genau richtig. An schönen Tagen.

0: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud, health one person at a time.
1: Beleef de magie, de Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
2: Three restaurants, one roof, endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
3: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
4: How about we go to space?
3: Right now?
4: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
5: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
6: Stimmt es, dass meine Huhuhu-Aquasender alles für ihr Schwimmbad finden?
7: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Huhuhu Aqua Center ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenloser Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aqua Center in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf huhuhuaquacenter.com.
8: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
9: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aquacenter Benissa.
10: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
11: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terraza with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at loyetta.com.
12: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange car wash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
13: Het Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio. Where your smile comes first.
16: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patat in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patat Albier op Instagram.
17: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albier opposite Hotel Albier Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albier.
18: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
19: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
20: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
21: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albier Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie. Noem Extra FM en ontvang 10% korting. Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albier Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
22: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair Technologie. Servidauto. Aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto. Spreekt uw taal.
23: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
0: Met een

0: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
2: Stimmt es, dass meine Aquasender alles für ihr Schwimmbad finden?
3: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Hohoho Aquasender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aquasender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa. Und auf huhuhuaquasender.com.
4: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing altijd binnen handbereik.
5: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aqua Center Benissa.
6: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
7: How about we go to space?
6: Right now?
7: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
8: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
9: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
10: De hotspot van deze zomer, Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras, naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
11: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter-long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
12: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
13: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
15: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
16: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
17: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afstand.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Step into a world of passion, flavor and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
2: Een heerlijke wijn- of limonadeproeverij, waar u maar wilt. Thuis, op kantoor of zelfs onder de zon in Albier. Bow Wines maakt het mogelijk. Proef verschillende wijnen en limonades en ontwikkel samen met vrienden uw eigen smaakprofiel. Ontdek welk type wijn u bent en geniet van onze volledige aandacht en begeleiding. Proeverijen vanaf €12,50 per persoon. En bij aankoop van 2 flessen per persoon is uw proeverij gratis. Bezoek ons op bow-wines.com en boek een onvergetelijke ervaring.
3: Saving on your insurance is easy with Línea Directa.
4: Easy? How easy?
3: Well, it's like riding a bike.
4: Oh, you mean like falling off a log?
3: Piece of cake.
4: Ah, easy peasy, lemon squeezy.
3: Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Línea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919-181-130, that's 919-181-130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
5: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Met een

0: Velkommen til La Plume. Restauranten hvor du kan nyte deilige retter I en stemningsfull atmosfære. Vil du prøve à la carte eller månedens meny? Hos La Plume du på rett sted. Du kan også velge å spise inne eller ute når været fint. Parkering? Ingen problem. Vi har vår egen private parkeringsplass. Kom innom La Plume og la deg skjemme bort med våre kulinariske mesterverk. Gå til restaurant.laplume.com for et inntrykk eller for å reservere. Vi håper å se deg snart. Vi ønsker deg hjertelig velkommen.
1: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
0: Restaurant de La Plume in La Nucía. Overraskende smaker, uforglemmelige øyeblikk.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
3: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies, borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
4: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
5: Hoe zou het zijn als een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673 393.

0: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
2: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten en

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Trenger du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Lei lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabetodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabetodo.com, din lagringsløsning når du trenger det.
2: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
3: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination. Endless enjoyment.
4: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
5: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
6: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
7: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime Lanuthia profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in Lanuthia. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime Lanuthia. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
8: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrassa with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at Loyetta.com.
9: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
10: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, drie jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur, 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had Van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer: in het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
11: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
12: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida de la Vir 82, 1A. Alvir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
13: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
14: Autogarage Eddy Kramer.
15: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
16: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol Tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.
17: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
18: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
19: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
20: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
19: Om adem te halen.
20: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
19: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
20: Muziek, dans en audiovisuele magie.
19: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
20: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
19: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
21: Voel je goed met een

0: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
2: A delightful wine or lemonade tasting wherever you like, at home, at the office, or even under the sun in Albier. Beau Wines makes it possible. Taste different wines and lemonades and develop your own flavor profile together with friends. Discover what type of wine you are and enjoy our full attention and guidance. Tastings from €12.50 per person, and if you purchase 2 bottles per person, your tasting is free. Visit us at beau-wines.com or book an unforgettable experience.
3: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966 889 867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
4: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albier Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie. Noem Extra FM en ontvang 10% korting. Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albier Koloniaal.

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekerzuur. En

0: Partia. Nearby Restaurant Difference.
1: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
2: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Peter Madjar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrazza with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at loyetta.com.
5: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
6: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
5: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
7: Welkom bij Casabo in Albir, waar shared dining centraal staat. Laat je verrassen door een combinatie van verfijnde gerechten om samen te delen tijdens lunch of diner. Geniet van een goed glas wijn in een warme, huiselijke sfeer. Liever iets kleins? Kom langs voor een borrel, een snack of een gezellige high wine met wijnen uit verschillende landen. Bij Casabo draait het om smaak, samen zijn en genieten. Bezoek ons op casa-bo.com. Wij staan voor je klaar.
8: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Albir Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation.
9: And now, mention Extra FM and and receive 10% discount.
8: Visit albircolonial.com today. Albir Colonial, bringing style to your home.
10: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step.
11: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
12: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Met een

0: zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: Willkommen bei La Plume, dem Restaurant, in dem Sie köstliche Gerichte in stimmungsvoller Atmosphäre genießen können. Ob zum Mittag- oder Abendessen, à la carte essen oder das Monatsmenü probieren. Bei La Plume sind Sie genau richtig. An schönen Tagen können Sie sowohl drinnen als auch draußen speisen. Parken? Kein Problem, auf unserem privaten Parkplatz. Besuchen Sie La Plume in La Nucia und lassen Sie sich von unseren kulinarischen Highlights verwöhnen. Gehen Sie auf restaurantlaplume.com für einen ersten Eindruck oder um zu reservieren. Und schauen Sie bald vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
2: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: Überraschende Aromen, unvergessliche Momente. Restaurant La Plume in La Nucia.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: grote parkeerplaats in het centrum. Waar op zondag de markt is naast de dierenwinkel. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 to 5:00.
1: Do you need more space for your belongings? In Pollup and Lanusia, we have the perfect solution for you. Rent storage units, mini warehouses or lockers. Tailored to your needs. Secure, accessible spaces at the best price. For businesses and individuals alike. 24-hour access storage. Contact us now at cabitodo.com and discover how to gain more space today. Cabitodo.com, your storage solution, whenever you need it.
2: Park your car, camper, or motorcycle stress-free at Alicante Airport? Choose EuroParkingAlicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair, and inspection services. Parking available from just €285 per year. Check EuroParkingAlicante.com. Super simple, safe and affordable.
3: Kopen of verkopen aan de Costa Blanca? Stop met zoeken. Twijfel niet langer. Kies voor Select Estate Spain. Je gecertificeerde makelaar met meer dan 23 jaar ervaring. Ons meertalige team vindt of verkoopt jouw woning. Van Denia tot Cartagena. Kies voor zekerheid. Kies voor Select Estates. Bezoek selectestatespain.com.
4: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
5: How about we go to space?
4: Right now?
5: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
6: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
7: Dreaming of a home on the Costa Blanca or looking to sell your property successfully? At Inmo Blau in Albir, you've come to the right place. With more than 28 years of experience and an extensive portfolio of properties in Marina Alta and Marina Baja, we guide you through every step of the buying and selling process quickly, professionally, and hassle-free. We are also here to assist you with both holiday rentals and long-term rentals. Discover all the possibilities at InMoBlau.com. Inmo Blau, your trusted real estate agent on the Costa Blanca.
8: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmondo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmundo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-mediocarguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
9: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is, is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De twee mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het internationaal steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
11: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
12: I look into my sphere, and I see...
13: I can't see a thing!
14: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
15: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
16: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
17: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albeer. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albeer. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
18: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albeer Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie.
19: Noem Extra FM en ontvang 10% korting.
18: Bezoek vandaag nog albeerkoloniaal.com. Albeer Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
20: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
21: Met een

0: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
1: Dinerclub Spanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Welcome to Casaboat in Albia, the place for shared dining with a cozy, homely feel. Discover a fine selection of beautifully crafted dishes to share over lunch or dinner. Enjoy a good glass of wine or stop by for a casual drink, a snack, or our signature high wine with selections from around the world. At Casaboat, it's all about taste, togetherness, and a warm welcome. Visit casa-bo.com. We're ready to welcome you.
4: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
5: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
6: Discover Impulse Guide. The guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
5: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door de week met een oplage van 15.000

0: Welkom bij La Plume. Het restaurant waar je geniet van heerlijke gerechten in een sfeervolle ambiance. Voor lunch of diner, à la carte of het maandmenu uitproberen, bij La Plume ben je aan het juiste adres. Ook kun je kiezen om zowel binnen als buiten te dineren tijdens het mooie weer. En parkeren? Geen probleem. Op onze privé parkeerplaats. Kom langs bij La Plume in La Nucía en laat je verwennen door onze culinaire hoogstandjes. Ga naar restaurantelaplume.com voor een impressie of om te reserveren. En kom snel eens langs. Wij verwelkomen je graag.
1: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
0: Restaurante La Plume in La Nucía. Verrassende smaken, onvergetelijke momenten. Don
2: Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kerstbekerzuur. En dagelijks vers belegde broodjes. Don Panchito. Siempre más. De

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Trenger du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Lei lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabetodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabetodo.com. Din lagringsløsning når du trenger det.
2: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
3: Are you a driven sales professional with ambition? Select Estates is looking for talented individuals with sales experience and a strong desire to succeed. Earn high commissions and grow with a dynamic, successful team. Join Select Estates today. Apply now. Call 965-846-733 or email info@estatespain.com.
4: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
5: Är bilen din klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök Varsmundo carwash.com. Rent, raskt och miljövänligt med överbyggda stövsugareplatser för din bekvämlighet. Kom in om idag.
6: In en wereld waarin alles razendsnel verandert,
7: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
6: Om adem te halen.
7: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
6: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
7: Muziek, dans en audiovisuele magie.
6: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
7: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
6: Boek jouw Trivium diner ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
8: Het Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers twee hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van één bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een tweede slachtoffer. De verdachte blijft twee weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
10: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
11: Bestill din nästa tandläggetimme hos Albert Dental Studio. Med vår banbrytande teknologi och en komfortabel atmosfär i nya lokaler garanterar vi en god upplevelse med effektiv och professionell service. Effektiv behandling gjort bara på en dag eller med färre timavtaler. Nyt komforten i en klinik där ditt välvære alltid står i fokus. Kontakta oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida del Albir 82, 1A. Albir Denta Studio, ditt smil er viktig for oss.
10: Dinerclubspanje.nl Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
13: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Albir Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation.
14: And now, mention Extra FM and receive 10% discount.
13: Visit albircolonial.com today. Albir Colonial, bringing style to your home.
15: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is now...

0: Patricia. Nearby Restaurant Difference.
1: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
2: Met een nummer.

0: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
2: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
3: A delightful wine or lemonade tasting wherever you like, at home, at the office, or even under the sun in Albeer. Beau Wines makes it possible. Taste different wines and lemonades and develop your own flavor profile together with friends. Discover what type of wine you are and enjoy our full attention and guidance. Tastings from €12.50 per person, and if you purchase 2 bottles per person, your tasting is free. Visit us at beau-wines.com or book an unforgettable experience.
4: Eddie Kramer Garage is the name you can trust. We offer a wide range of repairs using the latest equipment. We can carry out your ITV inspection and we speak your language.
5: Offering professional service for 30 years on the Costa Blanca. We can also supply a courtesy car or taxi service while your car is being repaired.
4: Find us at the N332 in Ortea at Partida El Planet 156 left. Call us on 96584 5401 or check our website eddiekramer.com. Garage Eddy, built for the road ahead.
6: Kopen of verkopen aan de Costa Blanca? Stop met zoeken. Twijfel niet langer. Kies voor Select Estate Spain. Je gecertificeerde makelaar met meer dan 23 jaar ervaring. Ons meertalige team vindt of verkoopt jouw woning. Van Denia tot Cartagena. Kies voor zekerheid. Kies voor Select Estates. Bezoek selectestatespain.com.
7: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
8: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
9: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange car wash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraak.

0: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar. De plek om samen te genieten.
1: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
2: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Do you need more space for your belongings? In Pollup and Lanusia, we have the perfect solution for you. Rent storage units, mini warehouses or lockers, tailored to your needs. Secure, accessible spaces at the best price. For businesses and individuals alike. 24-hour access storage. Contact us now at cabitodo.com and discover how to gain more space today. Cabitodo.com, your storage solution, whenever you need it.
2: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
3: How about we go to space?
2: Right now?
3: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
4: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
5: Velkommen til La Plume. Restauranten hvor du kan nyte deilige retter i en stemningsfull atmosfære. Vil du prøve à la carte eller månedens meny? Hos La Plume er du på rett sted. Du kan også velge å spise inne eller ute når været er fint. Parkering? Ingen problem. Vi har vår egen private parkeringsplass. Kom innom La Plume og la deg skjemme bort med våre kulinariske mesterverk. Gå til restaurant.laplume.com for et inntrykk eller for å reservere. Vi håper å se deg snart. Vi ønsker deg hjertelig velkommen.
6: Zin in een lekker frietje met, of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal, of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7, in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
5: Restaurant de La Plume in La Nucia. Overraskende smaker, onvergetelijke ogenblik.
7: Skyler Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skyler Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skyler Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skyler Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
8: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
9: In a world where everything changes rapidly,
10: Trivium invites you to pause,
9: to breathe,
10: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
9: It is a universal adventure for audiences of all ages.
10: Music, dance, and audiovisual magic.
9: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
10: Bannerdorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
9: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
11: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de 2 gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is.
13: Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
15: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industrial La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
16: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: of contact ons via Facebook, Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
3: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
4: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
5: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albier Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie. Noem Extra FM en ontvang 10% korting. Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albier Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
6: 3 restaurants, 1 roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 destination, endless enjoyment.
7: Met een nummer.

0: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line. Uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Welkom bij Casabo in Albier, waar shared dining centraal staat. Laat je verrassen door een combinatie van verfijnde gerechten om samen te delen tijdens lunch of diner. Geniet van een goed glas wijn in een warme, huiselijke sfeer. Liever iets kleins? Kom langs voor een borrel, een snack of een gezellige high wine met wijnen uit verschillende landen. Bij Casabo draait het om smaak, samen zijn en genieten. Bezoek ons op casa-bo.com. Wij staan voor je klaar.
4: Het verschil zit hem in wat je doet, hoe je eruit ziet en wat je ziet. Oliver's Optica. Trendsetting vision gebaseerd op baanbrekende collecties uit L.A., Parijs, New York en nu ook Albier. Oliver's Optica geeft je looks van Chanel, Prada, Gucci, maar ook Chrome Hearts, Cartier, Oliver Peoples en meer. Ook voor professionele oogtesten, oogdrukcontrole en adaptatie van progressieve en contactlenzen met een high-tech camerasysteem voor centering. Oliver's Optica. See the world from the other side. Aan de Avenida de la Bier in Albier. En op oliversoptica.com.
5: Looking for top brands at unbeatable prices? At Freetime La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Freetime La Nucia. The best brands, now with great discounts.
6: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info, ga naar opslagcostablanca.es.
7: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrassa with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at loyetta.com.
8: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
9: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
8: Om adem te halen.
9: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
8: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
9: Muziek, dans en audiovisuele magie.
8: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
9: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
8: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
10: The Extra FM News is brought to you by Kiron Salut Torrevieja.

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
1: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
2: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: grote parkeerplaats in het centrum. Waar op zondag de markt is naast de dierenwinkel. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see. Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz Del P, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Looking for authentic Spanish food in Albir? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albir.
4: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata in Albir het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albir. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albir op Instagram.
5: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
6: Buying or selling on the Costa Blanca? Stop searching. Stop doubting. Choose Select Estates Spain, your certified real estate agent with more than 23 years of experience. Our multilingual team will find or sell your property from Denia to Cartagena. Choose certainty. Choose Select Estates Spain. Visit selectestatesspain.com.
7: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albir ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
8: Dad, have you put on your sun cream?
9: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
8: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
10: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
11: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
14: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Pinyin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
15: Een heerlijke wijn- of limonadeproeverij, waar u maar wilt. Thuis, op kantoor of zelfs onder de zon in Albier. Bow Wines maakt het mogelijk. Proef verschillende wijnen en limonades en ontwikkel samen met vrienden uw eigen smaakprofiel. Ontdek welk type wijn u bent en geniet van onze volledige aandacht en begeleiding. Proeverijen vanaf €12,50 per persoon. En bij aankoop van 2 flessen per persoon is uw proeverij gratis. Bezoek ons op bow-wines.com en boek een onvergetelijke ervaring.
16: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Albier Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation. And now, mention Extra FM and receive 10% discount. Visit albiercolonial.com today. Albier Colonial, bringing style to your home.
17: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
18: How about we go to space?
17: Right now?
18: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
19: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
20: Är bilen din klar för en äkta utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter långa bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänlig med överbyggda stövsugerplatser för din bekvämlighet. Kom inom idag.
11: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Voel je goed met een

0: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto, aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto, spreekt uw taal.
1: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
2: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten en

0: Maandag tot en met zaterdag, van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere, and I see... Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
4: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en ontvangt te

0: you by Restaurant Difference.
1: U op uw best, zonder chirurgie. Op de afdeling esthetische dermatologie van het Hospitaal Quirón Salud Torrevieja helpen we u graag bij het accentueren van uw natuurlijke schoonheid en om uw huid die jeugdige glans terug te geven, zonder chirurgische ingrepen. Vertrouw op onze experts en ontdek de meest geavanceerde behandelingen exclusief voor u ontwikkeld. Nu uw eerste informatieve bezoek gratis. Bel naar 966-921-313 en maak een afspraak. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
2: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
3: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
4: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
5: Saving on your insurance is quick with Linea Directa.
6: When you say quick, how quick?
5: In a jiffy, my dear.
6: What, like at warp speed?
5: Before you can say Jack Robinson.
6: Oh, grease lightning.
5: Talking of which, how's that Morris Minor of yours?
7: Switch and save on your insurance with Linea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919-181-130, that's 919-181-130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
8: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
9: In a world where everything changes rapidly,
10: Trivium invites you to pause,
9: to breathe,
10: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
9: It is a universal adventure for audiences of all ages.
10: Music, dance, and audiovisual magic.
9: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
10: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
9: Book your Trivium dinner experience at benidormpalace.com or at the Benidorm Palace box office.
11: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon, besøk selfstoragecostablanca.es.
12: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
13: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtax. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
15: I look into my sphere and I see.
16: Can't see a thing!
17: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
18: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
19: Welcome to Casabo in Albia, the place for shared dining with a cozy, homely feel. Discover a fine selection of beautifully crafted dishes to share over lunch or dinner. Enjoy a good glass of wine or stop by for a casual drink, a snack, or our signature high wine with selections from around the world. At Casabo, it's all about taste, togetherness, and a warm welcome. Visit casa-bo.com. We're ready to welcome you.
20: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
21: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
22: Voel je goed met een

0: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
1: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Ronge, Dr. Pasker, Dr. Van Lochem, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinikabenidorm.com.
2: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
3: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa. And on hoohoohooaquacenter.com.
4: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
5: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
6: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
7: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
8: De hotspot van deze zomer? Loyetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Loyetta Restaurant en Terras naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij loyetta.com.
9: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Looking for authentic Spanish food in Albir? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albir.
1: The best version of yourself without surgery. Our cosmetic dermatology department at Quirón Salud Torrevieja Hospital helps you enhance your natural beauty and achieve younger, more radiant skin without surgical procedures. Trust our experts and discover the most advanced treatments designed exclusively for you. Get your first consultation free of charge. Call +34 966 921 313 to book your appointment. Quirón Salud. Health one person at a time.
2: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
3: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
2: Om adem te halen.
3: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
2: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
3: Muziek, dans en audiovisuele magie.
2: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
3: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
2: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
4: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En een nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
5: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
6: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata in Albir het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albir. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albir op Instagram.
7: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace, with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7, in Benidorm at Camille del Palaciet 30, or call 674-070707.
8: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Lucia. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
9: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albir. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albir. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
10: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like the North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
11: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinaal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference. Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kenwil wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
14: Orker bilen, campingbilen eller motorcykeln din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk letelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt och under tack. Inkluderar ledemöjlighet att få elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt. Orimelit.
15: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Caplanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
5: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter-long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
16: Hey, the greatest hits goed met een

0: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
1: Because your health can't wait, our accident and emergency department at Quirón Salud Torrevieja Hospital is available 24 hours a day, 365 days a year. Our team of renowned professionals and state-of-the-art medical technology enable us to offer you fast, effective and personalized care. Visit us at Calle Partida de la Loma or call us on +34 966 925779. Quirón Salud. Health, one person at a time.
2: Zin in een lekker frietje met, of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal, of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
3: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palacete 30 of bel 674 070707.
4: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
5: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
6: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
7: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step.
8: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
9: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals de North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.

0: Trenger du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Leie lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabetodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabetodo.com, din lagringsløsning når du trenger det.
1: Three restaurants, one roof, endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
2: I look into my sphere, and I see.
3: I can't see a thing!
4: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
5: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
6: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palaciet 30 or call 674-070707.
7: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
8: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrazza with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at loyetta.com.
9: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Voel je goed met de

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at Camille del Palaciette 30. Or call 674-070707.
0: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
0: Voel je goed met de nummer 1.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at Camille del Palacio 30. Or call 674-070707.
0: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voel je goed met een

0: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 674 070707. Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 674 070707.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voel je goed met een nummer.

0: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palacette 30 of bel 674 070707. Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palacette 30 of bel 674 070707.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voel je goed met het.